Ik hou jou aan mijn dromen, ik hou jou aan mijn hart. Want daar kan niemand geen afstandje vatten.

0: van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
1: Omdat jij net jij is.

die Liebe wach. Met ijver kan jij veel vermaak. Doe net jou plig van dag tot dag. Die toekomst leert en skaterlach.

tussen die grond. In oorsprong van mijn herkomst, in waar vandaan ik kom. In waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is hij bezig om te leven of is hij bezig om te sterven? Op

0: Darkness is a place we battle through. Hoe ongelooflik mooi is dit nie? Ek is so dankbaar. Darius Rucker het daai vir ons gebring. I believe vandag in die 5de plek op die Bok Radio Country Top 10.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens. Alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
0: Kom gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember. summerfestival.co.za. Dit is die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te dryf. Ja, tussen die lakens

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: By The Butcher, glo ons goeie vlees begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vlees word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vlees, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Bok Radio. Bok Radio. Bly ingeskakel.

0: Droom Syndroom, Jonk en Danig vir jou hier op Bok Radio, altyd lekker saam met jou.
1: Die Triple Eight Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Verskeie brandgevaar. As ek gauw hier kan kyk, waar is die grootste gevaar is, meer op Noord op hierdie stadium. Maar baie dankie aan die stad vir ons ook op hoogte hou van die brandpuntplekke en brandgevare. Ons voel het vandag, maar ja, hier kom, dit gaan 'n bloedige warm somer wees, so sterkte met dit, by jou diere, by die botteltjie water by jou, en as jy extra bottel water het vir iemand, maak so asseblief. En een uitgaande net voor Klapmuts, alle bane oop, voertuig wat beheer verloor het, is op die N1 uitgaande net voor Klapmuts. Baie dankie aan Western Cape, Live Traffic and Safety Alerts. Hier een van my persoonlijke nieuwe gunstelinge, Role Model, High Hopes 3000, neem ons tot die nies om 3.

0: Stefan, Fransje van Kuik met ons tijdsom afskop vandaag. Gelukkige lewe. Lucky Song met jou is uitklok aan jou gebring door NMI Toyota. Ik sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey, hoe like it?
0: Lucky en Monique?
1: Altijd lekker, het is klein zaterdag. Het is blij die warm, gewoon my mens.
0: Gelukkig om te lewe op een dag soos vandag.
1: Ek het wel besef vandag, ek is nie reg vir die somer nie.
0: Ja, het is klein voorsmaakie. Mm-hmm. Ek kan vir jou sê, volgens aanduidings en voorspellings gaan het eerst weer bykie koeler raak, voor dit weer warm raak, maar ja, hierdie klein voorsmaakie van wat op ons wacht, soos Heinrich Vroeger gesê het, bloedige warm somer wat op ons wacht. Mm-hmm. So, as jy nog Jojo Tank iwers in jou achterplaas het, ek denk terwyl die tyd, en as jy nie een het nie, tyd is nou reg om dalk te kyk.
1: Na eniekie,
0: mm-hmm. Dit gaan een warm eniekie wees, en vooral met El Nino wat wacht, super El Nino, gaan het een bloedige warm en droe somer wees, en droe paar seisoene. So, Bonnie kom vir jou vandag, turning that frown upside down, dis klein saterdag, die best van muziek, en ook baie moord gesels, oor die wereld is daar maar net een mal plek.
1: Kijk, ek dink het raak elke dag een bietjie erger, mm-hmm. en dan net wanneer ons dink, oh, dit kan nie erger raakie, dan gebeur ook nog iets.
0: Jesse, ek dink een persoon sy grootste vrees, myne is om te val van iets af. En dan nie weg te stap van die val nie. Ek nie hoogte vrees nie. Dis net die drome wat jy krijg van waar jy vast hou aan iets. Yes?
1: Nee. Mm-hmm. Kijk, ek is ook soos rollercoaster ride, die goed wat jou opvat en drop. Ek kan nie.
0: Ek heb vir jou een story van een vrouse beskermde engelkie wat waarwijd wakker was. en reg op ons kouwer gesit het, en haar gered het van hierdie ding af, dan is daar, chaos op die vliegtuig gewees, Fly Dubai vliegtuig.
1: Oh, moet nie my nou bang praat, ons moet een van die daar vlieg sien.
0: En dan Brennan Venter, wat net een absolute eister mens is. Bani kom vir jou baie moord gesels, nergens in gaan nie, ons kyk het gauw eers na die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paie, dit is 13 minuten na 4. Daar is een stilstaande vrachtmotor by Marine Rylaan op die R27. Dit is op die brug wat na die N1 ingaande toe beweeg. Die baan daar is tans versper, so jy kan definitief vertragings verwag. Daar verder niks hier nie, maar as jy nou nog op pad is huis toe van die middestad op die noordelike voorstede, gaan jy vandag kyk na 1 uur en 6 minuten, tot in die Parel 1 uur en 27 minuten, tot in Somerset West 1 uur en 11 minuten. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 53 minuten en Century City tot hier by ons 46 minuten. So nog iets is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nieuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nieuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op financiering, pees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
0: Gee struktuur aan jou school se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Girls Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Ignote Hoërskool in Wellington. Laer en hoërskole winter en somer sport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Girls Summer Sport Festival. Tomorrow's here. Today.
2: Hier spring die bokke en pop pop pop die speakers. Bokradio.

0: Welkom in de My Toyota, familie vir altyd.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman.

0: Post Malone, Morgan Wallen en I Had Some Help. Het is net hier bij Beter Al 13, Bokradio 99 FM. En nog steeds op zit na jou boklikkie, dat is die beste ooit. Kijk.
1: Kijk.
0: Vandaag is dit Andriette dag.
1: Oho.
0: Ons op zoek naar die beste Andriette. Liek je wel, ons het reeds saamgestem dat 7 oceane is die beste een.
1: Het is.
0: En is over cheat.
1: Ja.
0: Kijk, so ons soek die tweede beste.
1: Kijk.
0: Monique gegaan met...
1: Dink aan my.
0: Kijk.
1: So dus, ek kan het niet zo lekker doen, soos Andriette nie, maar die vibe is daar.
0: Min kan, Monique.
1: 10 vir... Poging.
0: Kijk, dit is wat die kruis jy Monique stuur na 074-4999. Zian, kry jy vat my hoor.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, uitstekende danstrekkie.
1: Oh, al twee van hulle skoffel so lekker.
0: Yes, jy kan nog stem, maar ons nog tyd. Vereers, kom ons kyk wat gaan aan in die wereld van sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Zions, verwelkom vir Johan Ferrer, my vriend. Jy is
3: verwelkom. Dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie, dankie

0: Sick van Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Is weer net hier op je betere alternatief. Bokkeradio 99 FM. Is ons kry in die Weskaap. www.bokkeradio.co.za. Waar op wijd. En ons is nog steeds bezig met...
1: Letterlijk een popquiz.
0: Ek kan sê... Ek het een klein beetje beter gedoen als gister.
1: Jy het.
0: Trots op myself.
1: Ek is beindruk, hoor.
0: Is jy? Oh, jy het mooi gespeeld in my... op my veld.
1: Ek wou nou nie gehad het hoe raam moet het opwees.
0: Ja, wel,

0: tot een beetje jij gekomen bent met al je ongelijke derde categorie. Maar het meeste van het was daar maar oké.
1: Ja, je hebt niet te baat gedoen. Ja. Landmerken,
0: Afrikaanse pop culture, afkortings en acroniemen.
1: Ja, dank je.
0: Maar je hebt maar uitgebouwd. So, baie dankie dat je samen speelt. Lekker van jou te werk. Zelfs al speel je niet samen dan die kar.
1: Ja.
0: En nu voor onze boodschap kan stieren. Steeds lekker om je deel van die bokfamilie te hebben. Dus praat om je antwoorden te werken, Nick.
1: Ja, ons doen. Sorry, ik is nog bezig om je top 5 bij elkaar te zetten. Maar kom eens beginnen eerst en kijk hoe ons punten. Gaan we eens weer kijken hoeveel wat jij gezegd hebt.
0: Is, ik zal antwoorden.
1: Oké, okay, zo. So, ja. En wat is dat? Zal je de beroemde Christ the Redeemer vinden?
0: Dat is in Rio de Janeiro.
1: Dit is Rio de Janeiro. En wat een land bevind je die Taj Mahal?
0: India.
1: India is correct.
0: Onze leestekens gezoek, anders is het niet Indie.
1: Ja, als het vandaag geleerd leestekens, het baie belangrijk, hè, Zian?
0: Baie belangrijk.
1: Dat is oké. Okay. Zonder je leestekens heb je nog steeds je volle punt gekregen. Dan, wat er antieke stad vind je in Peru?
0: Machu Picchu.
1: Is Machu Picchu. En wat er Amerikaanse stad is die Golden Gate Bridge?
0: San Francisco.
1: San Francisco. En dan, enekie wat Zian geraai het, en ons sal nou uitvind of hy reg geraai het, wat er bekende landmerk vind jy in Salisbury, Engeland?
0: Well, as jy denk aan een landmerk in Engeland, en is nie in Londen nie, die enigste ding wat de mens aan denk is Stonehenge.
1: So, daar het klomp Big Ben's ingekom, maar die antwoord waarna ek gesoek het was Stonehenge.
0: Hey!
1: 5-5 vir jou, okay. Zijn.
0: Het ek weer sê, ek het toerisme en geografie gehad.
1: Jy het toevallig gevinde genoem, jy het so vir een oomlik genoem. Kijk, tweede categorie. Afrikaanse pop culture. Wat was die naam van Steve Hofmeyer's karakter in Agter Elke Man?
0: Bruce Byers.
1: Wie was die meesterbrein en oorspronkelijke hoofskrywer van Sevende Laan?
0: Ek was onzeker, ek weet sy van is Oudendal. Is het Donnie.
1: So, hy het een klomp boodskappe ingekom wat sê Frans Marx. Nou, Frans Marx was die meesterbrein achter E. Coli. Die brein achter Sevende Laan was Donnie Oudendal. Wel dan, Zian.
0: Dan baie trots op myself.
1: Wat is sangers dan bekend as die Afrikaanse Zulu? Nou, hierdie een het baie mense gegooi.
0: Ek het hier recht geluister nie.
1: Ja, en ek dink jy is nie die enigste een nie. Ek het nie gevra vir die wit Zulu nie.
0: Johnny Clegg.
1: Ek het gevra vir die Afrikaanse Zulu.
0: Oh.
1: En die Afrikaanse Zulu is natuurlijk niemand anders nie as Tozi.
0: You got me.
1: Het half geluister nou alweer. Hierdie een was my besonder die antwoord wat ingekom het.
0: Ek was nog steeds bezig om te dink aan, is daar nie Oudendal raad?
1: Is oké, okay, ek sal jou vergewe. Dan, Christof Kotze staan beter bekend as wat?
0: Kritse Kotzweis.
1: Het was die aanse antwoord. Dit is natuurlijk Appel.
0: Ah,
1: Appel sy rechte naam natuurlijk niks anders nie as Christof Kotze. En dan hoeveel seisoene van die oorspronkelijke vetkoek paleis was daar?
0: Tenminste drie
1: is recht, Zian, maar die antwoord is 5. Vijf seisoene van Vetkoek Paleis. Nou, hierdie wiele begin afval vir nie net Zian nie, maar vir meeste van ons.
0: Hier sê jy.
1: Hier, by hierdie gedeelte, akronieme en afkortings.
0: Ja.
1: So Zian, ek wil graag hê, jy moet jou antwoorde met ons deel.
0: Alsjeblieft, doen.
1: So vraag 1, waarvoor staan FIFA?
0: Federation of International Football Association.
1: Ja, so ek sou net Federation of International Football Association ook aanvaar het, maar dit is die fancy en wat hy nou net gesê het. Dan, waarvoor staan KVV?
0: Die Wijnkelders Vereniging van Suid-Afrika.
1: Nee, Sian, ek kan nie glo, jy dit verkeerd nie, nou hoe lank? Dit is die Koöperatiewe Wynbouers Vereniging.
0: Onthou, ek is een speciale kind.
1: Nee, okay? Dit is een akelige verskoning.
0: En daar sê ek soveelheid
1: spasie
0: in die brein. So,
1: shush.
0: As daar inlichting in my brein is wat ek langklaas nie gebruik het nie, dan skop my inlichting self weg.
1: Is het?
0: En daar is iets anders wat absoluut geen betekenis in my lewe het, of enigszins enig iemand sy lewe kan verbeter nie, die inlichting kom dan in, en dan vat het die plek.
1: Ok, goeie verskoning, maar is ok, ek sal jou vergewe vir die een. Dan, vraag 3, waarvoor staan GPS?
0: Was my antwoord.
1: Dit was jou antwoord, dit staan vir Global Positioning System.
0: Natuurlijk.
1: Ja, obviously, het jy nie dit geweet nie. Dan sê jy aan die volgende een, waarvoor staan GHD? Jy lyk my nou man wat gereeld jou haare doen.
0: Ja, maar ek lees nie die bottles nie, want ek het my cellfoon by my, as ek badkamer te gaan. Ek het wel gesien, hier is heel wat antwoorde wat hier gekom het van mense wat gesê het, good hair day.
1: Dit is good Heyday.
0: Dit maak sin.
1: 'N besonderse kreatiewe naam as jy daaraan dink vir 'n vir 'n haarmaatskappy. Dan die laaste een, waarvoor staan RSVP? Nou, ek gaan nie die Engelse antwoord aanvaar nie. Ek gaan nie die Afrikaanse vertaling aanvaar nie.
0: Ek het beskof van jou?
1: Nee, ek soek die regte een. Waarvoor staan RSVP?
0: Okay.
1: Responde, s'il vous plaît.
0: Oh.
1: Reply asseblief.
0: Natuurlik.
1: So, antwoord my asseblief en sê vir my, jy weet, wat, wanneer jy, of jy kom of nie.
0: Okay, wel gedaan aan allemaal wat het gekry, of gegoogle het na die tyd. Ons het punte om te geef, die beste 5.
1: Ons het punte.
0: Hoeveel het ek gekry? Ek het 9 gekry uit 15.
1: So jy het 9 uit 15 vandag, en ek gaan vir jou sê, dat ons top 5, allemaal jou geklop het. So weer eens vandag, kry ons hele top 5, bonuspunt, want Sian het bietjie gesukkel.
0: Dis jou skuld.
1: Ek het, hoe is dit my
0: want
1: skuld?
0: Want jy gedink afkortings en akronieme is 'n goeie tema vir 'n quiz.
1: Ek, dit is 'n goeie tema. Dis net jy wat gesukkel het. En dit is nie my probleem nie.
0: Sê jy was so.
1: Okay. Okay.
0: Wie kry punte?
1: So, ons punte is as volg. So, allemaal kry bonuspunte.
0: Hey.
1: In die 5de plek met 10 uit 15 het ons vir Joshua.
0: Dankie Joshua.
1: So, 1 punt op die bord plus jou bonuspunt, so jy staan op 2 punte. Dan 2 punte op die bord ook met 10 uit 15 het ons vir Shaal.
0: Dankie Shaal.
1: Ook een bonuspunt vir jou. Dan met 3 punte op die bord met 11 uit 15 het ons vir Karine, so ook 'n bonuspuntjie daar, dan met 11 uit 15 ook, maar die vinniger 11 uit 15 was Lara.
0: Okay, well done, Lara.
1: En dan ons vinnigste en beste vandag, met 12 uit 15 vir ons quiz, het ons vir Jock.
0: Lekker jockey, well Lekker. Done. Well done aan ons beste 5 presteerders. Ons in het morgen en kyk ons of jy die kennis van jou, die trein in die gang kan hou. En soos ek die villa onder my kan hou.
1: Net net.
0: Ons lag like, eentje van the Grounds Beat in Daily wat bewaag, so jy vrijdag staan met die meeste punte.

0: aan hy, baie dankie, die piesangskille tree vrijdag op hier by Heroes Restaurant en natuurlijk ons wil een paar kaartjes weggeef vir, van ons luisteraars ons het een lekker sportspeeliekie natuurlijk, cricketspeeliekie
1: Ja, cricketspeeliekie is my vraag, ek het vroeger gesê uit Afrika het hierdie keer vir die eerste keer eerste gebal teen Australië en daar was een bowler wat vier paaltjes kon geneem het, en dis die meeste van die Suid-Afrikaners, en ons wil vanavond by julle weet, wie was die ster bowler in die Suid-Afrikaanse span vandag?
0: Daar sy laat weet vir ons geris, 074-2009-89, die piesangskille, hulle tree op vrijdag hier by Heroes, en jy kan lekker kaartjes wen. Anay, baie dankie, mooi aand, en een baie geseende week.
1: Dankie Brent, vir jou ook, lekker aand.
0: Daar sy, Anay, hou ingaan, net hier op Bok Radio, Bok TV, elke woensdag. Hier is André Het, en op André Het, noot vir noot, een bykie later, doen ons haar liedjies, laat weet vir my geris, jou ginseling André Het lied.

Shania Twain met Boots Don't. Ja, toe, bietjie later is dit jou André Het lied. Laat weet my gerus, watter liedjie moet ek speel van André Het? Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig.

Bok van Blerk met die kaplein, net hier op Bok Radio, Bok TV, 10 minute oor 8. Dit is die tweede uur. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent, ek hier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Ja, dit is die tweede uur, so ons speel vanavond, kom ons toer die wereld. Dit is op pad 15 minute oor 8. Wat kan jy wen vanavond? Vrydag tree die piesangskille op hier by Heroes Restaurant. So ons gee lekker kaartjies weg vir die lekker vertooning. Een bykie later kyk ons na die stories op die sociale media platforms. 074-2989, indien jy enige persoon wil gelukwens of een lekker huweliks herdenking boodskap wil stuur. Weer eens baie dankie aan sportjournalist Anay Havenga. In die heel eerste uur het ons een bykie sport gesels, Suid-Afrika teen Australië, lekker tennis nie, Chinese open en natuurlijk weer die VRK Stormers wat weer hier die naweek speel. Lekker muziek op pad, net vir jou, hier is, laat ek sien, Jan Ra, plaaskind, The Calling, Wherever You Will Go, en hier is Arno Jordaan, met die heel eerste keer, goeienavond.

Onderbroek, masketeers, dit is Robbie Wessels, 5 minute oor 9, goeie naam, klein saterdag die 30ste September, een beetje vroeger in die tweede uur het ons, kom ons toer die wereld gespeel, drie luisteraars het gewen, kaartjies vir piesangskille hier die vrijdag, wel hier is vandag ingeskiedenis, nog een luisteraar kan nog kaartjies wen vir vrijdagse vertoning, net hier by Heroes, en hier kom hy, in 1995 het Simply Red al eerste nommer 1 treffer in die VK behaal met Water Leakie. Simply Red het hulle eerste nommer 1 treffer in die VK behaal met Water Leakie. Dit was die Britse groep se enigste liedjie wat die trefferlys bo aangehaal het. So laat weet swiger is 074-2098-9. Gepraat van 2015 minute oor 9, is dit jou 2000s dubbelspel vanavond. Shaggy het ek gekies en ook Rehab van Amy Winehouse. 9:30 is dit jou woord van bemoediging. Ons spring nou weg met Teens Jordaan, soos bloed.

vonk in die klos. Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop dusselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel. Bokradio 98.9

Net 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elo,

Dankie van Bastille, The Things We Love. Hier op Brok Radio Boek TV, The Things We Lost in the Fire. En binnenkort kyk ons nou nog van die WhatsApps.

schat, zeg je zo. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij